0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Mie op Omroep Venlo.
2: Hallo lief mensen, dit is Simone Rood.
3: En Frank Donders.
2: Met een nieuw nummer.
4: Ins on ins.
2: Noten huren op Omroep Venlo.
1: Het beste goed de regio.

0: Vurdig.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw op Omroep Venlo.
2: Steel. Love brings me home.
0: Het beste uit de regio.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van een kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.

0: Vurdig.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nie op Omroep Venlo.
2: Hallo leefmensen, dit is Simone Rood.
3: En Frank Donders.
2: Met een nieuw nummer.
3: Ins on ins.
2: Noten huren op Omroep Venlo.
0: Het beste goede regio.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw op Omroep Venlo.
2: Steel. Love brings me home.
0: Het beste uit de regio.

0: maar stiekem hopen en stiekem wensen. Maar altijd doorblieven gewoon.
1: Altijd hier voor jou.
2: Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
4: Alles voor de lekkerste barbecue.
5: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
3: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: idee voor dich.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Mie op Omroep Venlo.
2: Hallo leefmensen, dit is Simone Rood.
3: En Frank Donders.
2: Met een nieuw nummer.
4: Ins on ins.
2: Noten huren op Omroep Venlo.
0: Het beste goede regio.

0: luisteren? Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De

0: hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is nieuw op Omroep Venlo.
2: Steel. Love brings me home.
1: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
7: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
6: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
8: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.
9: Goedemorgen! Je moet wel al gaan werken! Ja, jong, het is al gooi, jong.

0: Omroep Venlo.
1: Goedemorgen. Patrick staat op.
2: Goedemorgen inderdaad. Ja, 8 minuten over 8. Het is 15 augustus 2026. En na een aantal weekjes van afwezigheid ben ik er nu dus weer. Ik sta in de studio als enige. Gezellig. Ik heb al mijn vrienden uitgenodigd. Vol. Ik sta hier alleen en het is warm, dames en heren. Straks meer over het weer. Het is absoluut niet koud. En het Zomerparkfeest is in volle gang. Gaan we daar aandacht aan besteden? Nou, niet op de manier dat we misschien wel zouden willen doen. Maar goed, dat doet L1. Daarover straks ook meer. En ja, het Zomerparkfeest. Het was bloody hot. Het programma is heet. En het weer is ook behoorlijk heet. We wilden zomer, we kregen zomer. We hebben geloof ik nog nooit zoveel aaneengeregen hittegolven gehad. Het was echt de ene wave na de andere. De ene wave was nog niet voorbij en dan kwam de andere al voorbij. Het was echt ongelooflijk. En dat blijft voorlopig nog even zo bestaan. En zoals ik al zei, straks meer over het weer. Goed. Wat gaan we doen? Nou, lekkere muziek draaien. We zijn al gestart. Het eerste plaatje was van ZZ Top en Gimme All Your Lovin' uit de 80's. En het laatste plaatje wat je hoorde was uit 2023 van Miley Cyrus. Ja, dat is alweer 3 jaar geleden dat het een hit was. Goed, we zijn begonnen. Lekkere muziek, zoals ik al zei. Zoals deze van Tom Jones. Hier is Delilah.

Live it all. Last Frequencies uit de top 40 van dit moment. 7:15. Je luistert naar Patrick staat op. Ik ben al tot de klok van 12 uur. Uurtje later gestart, uurtje langer doorgaan. Dat heeft te maken met het feit dat andere programma's nog op de diverse lichtmatrassen, hangmatten, andere stoelen. En misschien wel gewoon in de zand, want ja, het is warm, het blijft warm. En we hebben nog nooit zoveel hittegolven gehad, zoals ik al eerder zei. We genieten ervan. 15 augustus, 16 minuten over 8. En ik kan je vertellen dat er ook steeds meer meldingen komen van botulisme en blauwalg. Bij het waterschap Limburg komen daarover steeds meer meldingen binnen van dode dieren in zogenaamd oppervlaktewater. Dat kan mogelijk wijzen op botulisme. Blauwalg wordt ook steeds vaker waargenomen. En komt dus vaker voor. Dat heeft alles te maken met de warmte. Straks ga ik je daar meer informatie over geven. En dan hadden we natuurlijk gisteren de geweldige overwinning van VVV Venlo tegen NAC. Of is het gewoon NAC? Maar maakt niet uit. We wonnen met 2-0 daar in Breda. En daarover spreken we straks van Ralf Schoeren. Want Matt van Rhee die ging niet mee naar Breda. Die weet dus helemaal niks van het voetballen van deze wedstrijd te vertellen. Ralf Schoeren wel en die bellen we straks. En vertelde ons de ins en de outs over deze wedstrijd. Lekkere muziek, ja, natuurlijk. En ook Nederlandstalige muziek komt voorbij. Deze heb je al lang niet meer gehoord. Koos Alberts was zijn naam en Zijn het je ogen was zijn hit.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Iedere zaterdag van 7 tot 11. Patrick staat op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek. Bij Omroep Venlo Radio. Oh.

0: New Radicals and You Get What You Give. Bracht de tijd op 6:06.
1: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
0: Ja, belangrijk item natuurlijk in deze hittegolven. Tussendoor die hittegolven, het weerbericht hier bij Patrick staat op. Zon en wolken wisselen elkaar deze ochtend af. En vooral in het westen en noorden van Nederland komt het tot buien. Lokaal gaan die zelfs gepaard met wat onweer. Tijdens de middag kunnen we vooral in het binnenland plaatselijke enkele regen- en onweersbuien ontstaan. Het wordt 24 tot 32 graden in het Venloos. Aan de zee is het enkele graden koeler. De wind is vaak matig en waait uit noordelijke richtingen. Richtingen ook. Niet één richting, nee. Meerdere richtingen uit het noorden zorgen ervoor dat het broeierig warm wordt. En voorlopig even blijft. Morgen zakt de temperatuur naar zo'n 6, 27 graden in het Venloos. En als ik dan de nieuwe week inkijk, waarin we allemaal weer moeten gaan werken, althans velen van ons, dan ziet het er als volgt uit. Vanaf dinsdag een toenemende kans op regen en een normale temperatuur zo tussen de 23 en 20 graden. 20, 23 graden, dat is normaal. Ik bedoel, die 35, 36, 37 graden die we gehad hebben, ja, daar hebben we van mogen genieten, maar dat is niet normaal voor augustus. Goed, muziek. Ik heb Venloose plaatjes bij me. Een Venloose plaatje heb ik bij me. En dat ga ik speciaal draaien voor iedereen die net wakker wordt. Vooral de dames, ja. Die kunnen dan mogelijk de eerste zinnen te horen krijgen van hun partner die misschien nog wel of niet naast hun in bed ligt. Ik bedoel, 8:30, het zou natuurlijk kunnen dat je nog in bed ligt. Ja, zou kunnen. Frans Pollux met Nee Doet Lottem. Hier is Goedemorgen, Meetje.
2: Goedemorgen, Meetje.
0: Dat zei ik.

0: En natuurlijk niet alleen voor alle meisjes, dames, vrouwen. Goedemorgen. Nee, ook voor de heren. Goedemorgen allemaal. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Patrick staat op na 3 weken afwezigheid. Goed, ik praat de tijd vol tot 8:30. Want om 8:30 start ik de lekkere, lange luisterplaat. En dit is een, toch wel een klein, matig hitje. Een hit was het. Echt een grote hit was het niet. Maar het is wel een geweldige, lange plaat. De lange uitvoering die ik ga draaien van 8 minuten 26 maar liefst. Ik heb het over Roger Hodgson. Hij was Supertramp oprichter eigenlijk van 1969 tot 1983. En hij had een hitje te pakken met Had a Dream, Sleeping with the Enemy. En die ga ik met veel plezier draaien.
1: De lekkere lange luisterplaat.
2: Patrick staat op.

Roger Hudson van het album In the Eye of the Storm hoorde je het geweldige nummer Had a Dream Sleeping with the Enemy. 8 minuten 26. Lekker lang ook. Ja, heb je met een lekkere lange luisterplaat. In Aarsen is vanaf maandag de Maastraat en Kruisweg in Noord. Daar wordt gewerkt namelijk. Afgesloten, moet ik zeggen. Wat is daar? Daar wordt gewerkt en kabels en leidingen worden verlegd of weggehaald. Dat is nodig als voorbereiding op de 3 grote projecten in het gebied. Kruising van de Maastraat en de Kruisweg is hierdoor afgesloten van maandag 17 augustus tot en met 2 oktober. Dus daar zijn ze wel een tijdje bezig. Daar moet je rekening mee houden als je dan dus naar Aarsen gaat. Goed, het weer heb ik gehad. Aarsen heb ik gehad. Lekkere plaatjes heb ik gehad. Wat heb ik dan verder nog? Natuurlijk, VVV Venlo straks. Ralf Schoer in de uitzending. Die vertelt alles over de 2-0 overwinning van NAC. In Breda was VVV Venlo duidelijk te sterk. En wat betekent dat nou? Wat kunnen we verwachten voor de rest van het seizoen? Ze hebben natuurlijk een behoorlijk zwaar programma. Ze hebben Heracles al gehad. De Graafschap, Emmen staat nog te wachten. Ja, dat is allemaal wedstrijden. Het zijn allemaal wedstrijden met een extra dimensie. Dat zijn stevige ploegen. De keukenkampioenschap divisie, zoals dat dan heet. Vroeger was het gewoon de eerste divisie. Ja. Lekkere muziek heb ik voor je. Wakker worden met Train bijvoorbeeld. Drops of Jupiter. Dan tussen haakjes Tell Me. Die snap ik dan niet. Maar goed, Drops of Jupiter, een grote hit. Hier is Train.

Anne Felix, even kijken, waar staat het ook alweer? Waar heb ik het staan? Felix, Jean en Jasmine Thompson, alweer uit 2015. 11 jaar oud alweer, ja, inderdaad. Ain't Nobody, het origineel is natuurlijk van Chaka Khan. En Rufus Loves Me Better. 3 juli dit jaar bracht Madonna haar 15e studioalbum alweer uit, Confessions 2, ook wel bekend als een direct vervolg op Confessions on the Dance Floor uit 2005. Voor deze plaat werkte de zangeres opnieuw samen met de Britse producer Stuart Price. Het album telt 16 aan elkaar gemaakte nummers met gastbijdragen van onder meer Sabrina Carpenter, Fight, Martin Garrix en Stromae uit het Wallonië van België. Ja, is Franstalig, hè? Dat is de oostkant van België. Maar tot nog toe komen daar niet echt veel hits vanaf. Madonna scoort niet, scoort wel met dat album. Iedereen wil het natuurlijk hebben, want ja, dan is je verzameling compleet. Echte hits komen er niet van af. Dus ik dacht, weet je wat, ik draai aan een oudje van haar. En nou, ik kan wel zeggen, dat was een hit, hoor. Into the Groove.

0: Hij heet Rutger van Barneveld. Timmert al een hele tijd aan de weg. Echt al een hele tijd. En nu heeft hij hem te pakken, een hit. Een zomerhit met zwoele zomernachten aan de zee. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 9 uur. En die komt van Elvis Presley.
1: Terug in de tijd met Patrick Stadop.
2: Omroep Venlo.
3: Well, it's one for the money.

0: Dit is Omroep Venlo. Geweldige aanbiedingen bij Sportalert voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sportalert in Kaldekierge.
1: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Omroep Venlo.
3: Je luistert naar Patrick staat op.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tijdens een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex McMichelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
8: Alles voor de lekkerste barbecue.
9: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
7: Haal alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
10: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.

0: lekker zomers plaatje van Tony Esposito. Papa Chico. Dat was een grote hit in de 80's.
1: Altijd hier voor jou.
2: Omroep Venlo.
0: Goedemorgen, ben je net wakker? Het is het tweede uurtje alweer van Patrick staat op. Tot de klok van 12 uur, uurtje later gestart. Dat is wel een voordeel voor al die langslapers. Want die pikken dat uurtje wat ze normaal gesproken 's morgens zouden missen, later in de ochtend toch weer op. En de hele ochtend is dus van Patrick staat op. Net zo lang als dat bijvoorbeeld de rotonde nog in de hangmat ligt. Jan Kessels in de hangmat. Als je hem ziet, doe hem de groeten van me. En de andere dames natuurlijk. Marloes en Wieke van Net Wakker. Nou, die worden helemaal niet meer wakker. Die hebben het zo druk. Echt ongelooflijk druk met andere zaken. En daarom hebben ze dus besloten lekker vakantie te vieren. Na die drukte, of tijdens de drukte. In ieder geval, ze zijn lekker bezig, Marloes en Wieke. Maar niet bij Omroep Venlo. Dat is ergens in september weer. En dat geldt ook voor Verrukkelijk Venlo's is er ook niet. De enige die er is Rob Achten. Die blijft lekker stoer doorgaan. Zelfs in de 3 weken dat ik er even niet was, is hij gewoon doorgegaan. Hebben jullie kunnen genieten van Sippend Saturday. En hij is er vandaag ook gewoon weer tussen 4 en 6. En daartussendoor non-stop de beste muziek hier bij Omroep Venlo Radio. Hehe, 9:10. Wat ga ik doen? Ik ga een plaat draaien waarvan ik denk, ja, die heeft wel een beetje een bijsmaak gekregen door het hele gedoe rondom het wereldkampioenschap voetbal. Ja, wel niet rode kaart, wel niet Trump op het podium. Ik hoorde in het nieuws zojuist dat hij ook de straat van Hormuz wil hebben. Het is net een kleuter, hij wil echt alles hebben. Hey, dat zie ik, dat wil ik hebben. Hey, dat is van mij. Goed, je mag ervan denken wat je wil. Het heeft voor mij een bijsmaak gekregen, maar het is wel een hele grote hit voor Shakira en Burna Boy, Die.

0: Omroep Venlo.
1: Dit is de Cake op de Week met Johan Vlemmix.
2: Dat was Quante Hippe en ik zie Johan alweer verdwijnen. Verdorie, potverdorie nog en toe. We gaan hem meteen weer bellen en dan halen we hem in de uitzending. Even kijken hoor. Even kijken, hier is ook elke keer hetzelfde liedje met Johan. Op het moment dat we hem gaan bellen, verdwijnt hij weer. 06... Zo, en de laatste cijfer was een 2. Eens kijken of die op gaat nemen. Goedemorgen, Johan.
3: Goedemorgen.
2: Ja, je was alweer weg. Dan hou je toch wel in, hè?
3: Ja, hè?
2: Ja. Maar ik ga eerst even de 3 items noemen waar we er eentje uit gaan pikken. De Londense politie heeft peperdure bolides ingevorderd van veelal eigenaars uit het Midden-Oosten. Jonge Arabieren gebruiken de Britse zomer om rond te scheuren in ingevlogen superauto's. Het is een jaarlijks terugkerend tafereel. Tweede item komt ook uit Engeland. Een Britse schoonmaker vindt een marsreep uit 1991 anderhalf keer zo zwaar als de huidige reep. En het laatste gaat over Spitsbergen. Wie op Spitsbergen een ijsbeer wakker maakt, kan dat duur komen te staan. Op de Noorse eilandengroep kreeg een man donderdag een boete van 50.000 kronen, omgerekend zo'n 4.550 euro, nadat hij met de misthoren van zijn schip een ijsbeer had gewekt. Moet je niet doen, vind ik. Zeg het maar, welke wordt het? 1, 2 of 3?
3: Ja, je hoeft niet lang over na te denken, want ik heb iets met ijsberen. De absoluut nummer 3. Want enkele jaren terug in de films kun je nog zien op YouTube. Ja, en als je dan Johan Vlemmix ijsbeer doet. Ik ben eens een keer naar de Noordpool gemoeten. Uh-huh. Om, ja, dat klinkt een beetje raar, om een actie te voeren tegen de olieboringen. En toen had ik een speciaal rond cameraatje bij me om als ik ijsberen tegen zou komen. Ik was trouwens ook verkleed als ijsbeer. Ben ik in het vliegtuig ingestapt. Ja, die films kun je zien op YouTube. Dus als je denkt van dat kan niet, dan moet je maar eens googlen. Ik was verkleed als ijsbeer. Ik ging ook als ijsbeer het vliegtuig in. Uh-huh. Ik ben verkleed als ijsbeer met een koffer naar de Noordpool gegaan. Ja, en ik had zo'n cameraatje bij, zo'n ronde camera. En dan heb ik daar nog gefilmd. Ik dacht, als een ijsbeer mij nu opeet. Die hoefde ik er niet wakker te maken. En hij poept die camera uit, dan zien ze ook precies wat. Ja, een bizar verhaal, maar echt gebeurd. Ja. Dus toen ik die ijsberen zag, ik heb ze niet wakker gemaakt. Ik heb er wel op een afstand heb ik wel een ijsbeer gezien. Maar ik dacht, nou, moet je niet wakker maken en moet je ook niet boos maken. Want ik moet zeggen, ze zijn wel erg groot.
2: Ja, ze zijn heel groot. Maar ik zit me nu af te vragen, hè. Je bent naar Noorwegen gegaan. Want ja, daar heb je ijsberen naar de Noordpool.
3: De
2: ijsberen, prima, oké. Op het moment dat jij naar Afrika zou gaan, ik weet niet of je daar ooit geweest bent, maar dan moet je kiezen uit één van de Big Five. Ga je dan verkleed? Welke van de Big Five?
3: Nou, ik was eigenlijk maar een heel klein ijsbeertje in vergelijking met de ijsberen. Maar de neushoorn schijnt toch het gevaarlijkste dier te zijn in ieder geval. Dus, maar om verkleed te gaan als neushoorn gaat me toch wel een beetje ver.
2: Ja. Je hebt ook dat beest, die onderwater, een nijlpaard, die schijnt nog gevaarlijker te zijn.
3: Die hippopotamus.
2: Ja, daar moet je echt, en dan denk je van, dat nog zware beest, dat ren ik er wel uit. Maar die schijnt een behoorlijke snelheid te kunnen halen.
3: En die kunnen die een partijtje duwen. Die zijn trouwens ook levensgevaarlijk, hoor.
2: Ja. Ja, je weet dat ze in Duitsland overwogen hebben om de adelaar te vervangen voor die gigantische hippo, hè. Weet je niet?
3: Okay.
2: Nee? Nou ja, dan kunnen de Duitsers onder water ook een grote mond opzetten. Dat dus.
3: Oké. Maak je geen vrienden mee.
2: Nee. Maar goed, weet je, de meeste Duitsers spreken geen Nederlands. Die kunnen het toch niet volgen. Dus wat dat betreft kom ik weer goed weg.
3: Ja, dat is waar. Maar in ieder geval, over ijsbeer gesproken. Ik heb er ooit een liedje over gemaakt. Beertje Knoet. Was ook een ijsbeer.
2: Ja, dat klopt. In Duitsland ook. Die werd omarmd door de Duitsers. En die kreeg die bijnaam Knoet. Ja, dat kan ik me nog herinneren. Inderdaad, ja.
3: Ik heb toen een liedje gemaakt en daar heb ik ook opgetreden als verkleed als ijsbeer. Dus liedje Beertje Knoet. En ja,
2: je had dat pak toch nog, hè, van Noorwegen.
3: Waarom? Dat was hetzelfde pak trouwens, hè, als waar ik naar de Noordpool ging.
2: Ja. Helemaal goed, helemaal goed. Johan, ja, ik zou zeggen, geniet van de laatste warme dag. Daarna gaat de temperatuur een beetje zakken naar normale temperaturen. Maak er een mooi weekend van en ik spreek je volgende week zaterdag weer.
3: Tot volgende week maar weer. Hoi, hoi.

Heerlijke plaat van Phil Collins en Philip Bailey. Easy Lover na de hit van Robbie Williams met Feel. En je vraagt je misschien af, hoe gaat het met Phil Collins op dit moment? Hij is behoorlijk broos, maar naar omstandigheden gaat het redelijk. Hoewel zijn gezondheid dus alles te wensen overlaat. Hij is 75 inmiddels. De Britse zanger en drummer heeft 24 uur per dag een verpleegkundige in huis en kan zich na meerdere operaties en langdurige revalidatie inmiddels weer op krukken verplaatsen. Dus hij is een beetje op leeftijd. 75 is natuurlijk nog niet zo heel oud tegenwoordig. En wat is oud? Ik bedoel, als je je leven geleefd hebt, en dat heeft veel, ook een drankprobleem overigens, maakt nu dat hij toch met een achterstand begon met alle problematiek. En 24 uur per dag een verpleegkundige in huis die hem verzorgt en voor zijn natje en zijn droogje zorgt. Goed, we gaan naar de top 40 van dit moment. Ja, hij heeft dan een aantal hits al te pakken. Ik heb het over Teddy Swims. Ik weet niet of je die man ooit een keer gezien hebt in een interview of op televisie in een videoclip, maar die zit echt onder de plakplaatjes. Echt ongelooflijk. Teddy Swims in de tattoos, zou je kunnen zeggen. Hier is zijn laatste hit, Mr. Know-It-All.

0: Voor een goed begin van je weekend. De zaterdag bij Omroep Venlo. Patrick staat op.
1: Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten.

Freddy Breck en Rote Rozen. En dat is een bruggetje naar een groene oase voor planten en bomen die er al ruim 60 jaar staan, snel gemaakt. Je vindt dat in de verborgen tuin in Houtblerik. In de 4.500 vierkante meter grote tuin kunnen bezoekers niet alleen wandelen, maar ook deelnemen aan groepsexcursies en workshops zoals thee maken en ecoprinten. De tuin werd vanaf 1963 aangelegd door Nel Gerrits Kuipers. Nel groeide op het terrein ook op, waar ze met haar familie in een boerderij woonde. Toen ze 18 werd, bouwde haar vader een huis op het perceel, waar Nel vervolgens met haar man Toon ging wonen. En vanaf dat moment begon Nel met het aanleggen van de tuin. Veel van de bomen die er vandaag de dag staan zijn dus ook minstens 60 jaar oud, vertelt de huidige eigenaresse Rianne Remkes. Samen met Johan Spree runt zij de verborgen tuin en organiseert ze de verschillende activiteiten. Groepsexcursies worden vaak gegeven, maar ook workshops, bijvoorbeeld over ecoprinten en het maken van thee. Dat is ook gestimuleerd door Nel. Zij heeft hier van 2003 tot 2015 zelf een open tuin gehad. En toen wij hier aankwamen, geeft Rianne aan. En gingen wonen, wilden we dat graag voortzetten. Dat heeft ze altijd van harte gestimuleerd. De verborgen tuin dus in het Houtblerikse. Verborgen tuin. Een tuin die je verbergt vind ik op zich al knap. Ik bedoel, dat is niet iets een bloemetje wat je kunt verbergen zo achter een kastje of zo. Nee, een hele tuin verbergen, dat vind ik op zich al heel erg knap. En dat gebeurt dus in het Houtblerikse.

0: UB40 en Chrissy Hynde, I Got You Babe. En daarvoor hoorde je de geweldige plaat van Smash Mouth All Star. Na de wedstrijd van gisteren is VVV Venlo helemaal terug en worden we gewoon kampioen natuurlijk. We draaien aan het knopje en gewoon verder in het Venlo's. Goedemorgen, Ralf. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Patrick.
0: Goedemorgen. Ja, laten we heel kort terugblikken, want de wedstrijd is gespeeld. Toen was ik in ieder geval nog op vakantie tegen Heracles. Dat was een succes. 3-0 achter, 3-3 toekomen, maar niet de punt in de test. Dat was pijnlijk.
1: Ja, maar het is ook wel wie de supporters naar huis toe gingen. Eigenlijk waren iedereen tevreden. En waarom? Omdat de inzet gewoon wel hartstikke goed was.
0: Mm-hmm.
1: De rukgerecht van 3-0 achter naar 3-3 in korte tijd, dat is niet niks. Dat is niet zomaar, want normaal gesproken raakt je nogal snel dat die ego geknakt is. En de wil ze eigenlijk nog wel, maar dat lukt niet meer. Er zit niet meer in de been. En die gingen vol door.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk wel mooi.
0: Ja,
1: dat ze dan een waanzinnig moeie tegengoot kreeg, dat is jammer. Maar het is ook gewoon aan het hele publiek dat ze er vol achter stonden.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, ik denk dat er weinig verenigingen, clubs zien die gelukkig zien en happy ook naar huis gaan met een verleer. Ik bedoel, dat is hetgeen wat ze is.
1: Ja, natuurlijk zijn ze niet happy met het verleer, maar happy met het getoerde spel.
0: Oké.
1: Okay. En met de inzet die er getoerd is. Door waar blieft, dat geeft hoop een beetje.
0: Mm-hmm.
1: En dan maar gelijk even een bruggetje maken nog gisteren. Dat zoek ze gisteren terug.
0: Ja, ja, ja, ja. Dat linkje hebben ze vastgehaald, dat hebben ze doorgetrokken. 2-0 tegen NAC Breda, geen kleine ploeg en ook een buurlijk gevuld stadion. Bijzonder momentje even, los van het voetbal, Seuntjes.
1: Ja, dat is echt, dat was een heel mooi eerbetoon. Ook van allebei de kanten, door het VV ook aan meegedaan.
0: Mm-hmm.
1: Er zitten dan, 15.000 man zitten in het stadion, allemaal in het geel zwart. Sterretje in de lucht. Moet er even bij zeggen dat de dochter van Maat Suntjes was gestorven. Dus hij was dan met zijn vrouw. Stonden ze op het veld en liepen dan onder harde kern en toen het stadion rond. Allemaal, ook het hoedvak, allemaal hadden ze sterretjes in de hand. Dat was echt heel erg mooi, heel indrukwekkend. Dus ook dat Maat Suntjes heel emotioneel wordt.
0: Mm-hmm.
1: Ook de VVV-speurders was wel eerst even juichen dat ze gewonnen hadden. Maar daarna gewoon respect toe en naar NAC toe, naar Maat Suntjes toe. De gans die op het veld, want ik denk dat het zeker een 10 minuten geduurd heeft, zijn de gans die op het veld gebleven en ook richting klap en zo. Dus dat toont wel respect.
0: Ja, ja, ja. En een tegenhanger, een tegenhanger van het WK wat we achter de rug hebben, zeg maar.
1: Ja, zoiets. Ja, ik heb het er wel nemen, ja.
0: Goed, dan de wedstrijd. Ja, 2-0. Vertel maar, waar begon het feestje al snel, hè?
1: Ja, we waren een paar minuten onderweg en echt een mooie aanval. En de VV ging echt heel fel uit de startblokken. En dat resulteerde in een prachtige Robin 0-1, zou ik maar zeggen, van Giuliani. En echt een hele mooie goal.
0: Mm-hmm.
1: En het is vooral de strijdwijze van VVV. Het is niet het finesse, niet het mooie voetbal. Maar volop werken aan alle kanten. En dat hebben we gisteren echt wel gezien.
0: Ja,
1: zeker bij de NLO en daarna ook.
0: Ja, en dan ja, de eerste helft en was een beetje een kopie van de tweede helft. Of de tweede helft was een kopie van de eerste helft, net wie is het wils. Want die goal viel in de tweede helft ook vrij snel. En daarna was het toch behoorlijk verdedigen, zowel in de eerste helft als de tweede helft, hè?
1: Ja, maar ja, dat is kiek. We moeten het toch niet onderschatten. We hebben de twee degradanten van vorig jaar hebben we nog gehad. En er het VVV zich kruinig tegen geweerd eigenlijk. En daar had en Heracles en NAC had het er heel erg moeilijk mee, want vorige week hebben we dan 4-3 verloren. Het had best goed andersom kunnen zien. He, die goal, dat is natuurlijk prachtig. Ja, dat is een lucky. He, die mag ze misschien één keer in de 100.
0: Mm-hmm.
1: En dan verliezen. Nu zijn we toch aan de goede kant. Maar we hadden het er gisteren ook over. Het is best NAC wat wel eerder keer hetzelfde deed. Ze waren wel in de aanval, maar ik had niet echt het gevoel dat die snel gingen scoren.
0: Mm-hmm.
1: Twee grote kansen doorgelopen. Maar het was veel van hetzelfde. En VVV stond eigenlijk als een hoes.
0: Ja, ja, ja. Nou, ja, dan hebben we Heracles gehad, hebben we NAC gehad. En dan komt de Graafschap nog en dan Emmen. Ja, toch een behoorlijk pittig begin van VVV Venlo.
1: Ja, zeker. En dat moeten we niet onderschatten. Kijk, we zitten wel een duk in de verdediging. Het balbezit was vorige week ook bijna 70% van NAC. Maar de strijd die ze won, de volle 90 minuten, dat die door acties gewoon maken, dat is echt bewonderenswaardig. En we hebben gisteren echt ook met het oerpubliek dan zeker, maar ook weer op de perstribune best wel genoten van deze wedstrijd en van de inzet van VVV. Dan heb ze ook wat te vertellen. Dan komt ze ook toe, ze met een goed gevoel.
0: Ja, en dan is de rit van Breda naar Venlo is vuur voorbij, hè?
1: Ja, dat is een eitje. Dat doen we met plezier natuurlijk. Hè. Genoeg grote breuven, dat is heerlijk. En dan wil ik ook heel veel met dit zondag morgen praten, Patrick.
0: Dat geloof ik. Is toch anders als... Nee, we laten we toch niet even beginnen. Ja, nou begint het. Dat is dan toch dat de Venlo's hert, dat chauvinisme wat in elke Venlo neerzit. We weren kampioen!
1: Ja, dat zien we niet zo heel snel gebeuren. Ik begon nog wel een paar keer de deksel op de neus krijgen. En het zal ook wel een keer zien dat de spirit die ik nog zo geroemd heb, dat hij ook een paar keer niet zo is. Ja, dat is dan zo. Maar ik denk over het algemeen, als hij dit zo volhaalde, ja, dan hoop ik eigenlijk wel op de non-competitie. Ik denk dat dat het maximaal haalbare is op dit moment. Alles op bieren is meegenomen en ik juich het toe. Maar ik denk dat we wel realistisch moeten zien en dat we dan moeten denken aan play-offs.
0: Oké, helemaal goed. Vooralsnog, geen extra steuntje van deze kant doet de push. Ik gewoon er in ieder geval vanuit dat ze dat vasthouden, dat Lienke te pakken hebben en doortrekken. En de volgende wedstrijd, de Graafschap. Kijk eens in dat glazen bulk. Ik neem aan dat Matt hem dicht gegeven heeft. Dat inmiddels,
1: zeker.
0: Oké, kijk eens of Grieven is goed. Wat geeft het weer?
1: Nou, dit wil het niet een overwinning voor VVV. Nou, toes tegen de Graafschap. En dat wil een 3-1 overwinning.
0: 3-1 overwinning. Dat durft. Nee, ja, het bulk is dit. Ja. Dus wat dat betreft.
1: Ja, ik ben het niet, hè, Patrick.
0: Het is dat bulk. We zullen het zien. 3-1 overwinning tegen de Graafschap toes. Ik teken ervoor. En dan spreek ik dicht of Matt of weer dan ook Geer volgende week weer.
1: Ik kan zien wat er altijd bij je, Patrick.
0: Oké, goed. Fijn weekend.
1: Hoi.
0: En wij gaan snel verder met lekkere muziek van Creedence Clearwater Revival. Die is Down on the Corner. VVV Venlo neemt ook corners. Misschien kan dat nog even wat beter.

0: Omroep Venlo.
1: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Wetterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Wetterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Gewoon lekker. Patrick staat op.
4: Omroep Venlo.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah, dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters-toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een vrachtwagen gekanteld op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Dat ding ligt in de buitenberm op knooppunt Leenderheide en wordt nu geborgen. Ook moet de vangrail nog worden gerepareerd, dus het gaat even duren. Tot die tijd is de weg dicht richting Eindhoven. En moet je dus vanuit Venlo omrijden via Maastricht over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo ligt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralendehof.de.
9: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.
10: Goedemorgen! Je moet wel al gaan werken! Jojom, het is al gooi om! Stoeme vogel!

strand ligt. Maar het kan net zo goed zijn dat hij net pas wakker wordt. Daarom lekker wakker worden met Patrick staat op om 13 minuten over 10. Ja, het is natuurlijk nog vakantie voor heel veel mensen. Maar voor de meeste mensen zit het erop. Het feest is gedaan. Het geld is uitgegeven. Je kunt een euro ook maar één keer uitgeven. Ik heb het geprobeerd op de vakantie. Meerdere keren een euro uitgeven, dat gaat niet lukken. Dan kom je toch op een gegeven moment je bankpas wordt zelfs ingeslikt. Echt ongelooflijk, het lukt gewoon niet. Een euro kun je maar één keer uitgeven. En ik ga ervan uit dat je dat goed gedaan hebt deze vakantie. En nog wat eurotjes over hebt gehouden voor het Zomerparkfeest. Want dat is inmiddels gestart en vindt plaats daar in het Julianapark. Bommetje, bommetje, bommetje vol. Heet ook en stoffig. Ja, ze kunnen daar natuurlijk niet gaan sproeien, zodat je dan de stof laat neerdalen. Dan krijg je één modderbende. Aan de andere kant denk ik, ja, als de organisatie luistert, wil je echt een feestje, zou ik wel die sproeiers aanzetten. Ja, dan krijg je echt... Ik denk dat dan s'avonds ook iedereen moet gaan douchen. Moet je sowieso stof... Het kleeft ook aan je zweterige benen en zo. Je kleding, niet wassen is geen optie. Je hoorde achtereenvolgens in het derde, ene laatste uurtje Joe Cocker met Unchain My Heart en Alexis Jordan met Happiness daarna. En dit is Harry Styles met Watermelon Sugar.

0: Omroep Venlo.
1: Lekker wakker worden met Patrick.
2: Patrick staat op.
3: Inderdaad, derde uurtje alweer. En dat betekent dat ik na 11 uur gewoon lekker doorga tot de klok van 12 uur. De rotonde is er niet, Jan Kessels. Ah, ik zeg dat hij in een hang

0: Hi, zou je er dan achteraan verwachten? Harry Styles met Watermelon Sugar.
1: Ah, Patrick. Ah. Ga je nu dan een Venlo's nummer draaien?
0: Ja, kan ik eigenlijk wel doen, hè. Ja, waarom niet? Ja, laat ik de nieuwe draaien. De laatste uitgebrachte van de Hershanenband. Samen met Chantal Jansen. Hier is Hallo in the Yellow.

0: De Herfsthaneband samen met Chantal Jansen en Hallo in the Yellow.
1: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
0: Zon en wolken wisselen elkaar deze ochtend af. En vooral in het westen en noorden van Nederland komt het tot buien. Lokaal gaan de buien zelfs gepaard met onweer. Tijdens de middag kunnen vooral in het binnenland plaatselijke enkele regen- en onweersbuien ontstaan. Het wordt zo'n 24 graden aan de kust en Venlo scoort zo'n 32, 33 graden. Aan zee is het dus enkele graden koeler. De wind is vaak matig en waait uit noordelijke richtingen. Morgen, de zondag, verloopt zo goed als droog met een mix van zon en wolken. En het wordt zo'n 22 graden aan zee tot 26, 27 graden op het zomerparkfeest hier in Venlo. 11:07, je luistert naar Patrick staat op. Een uurtje later begonnen, we gaan dus een uurtje langer door tot de klok van 12 uur. En dan een hele tijd non-stop muziek. Heel veel mensen zeggen, doe vooral non-stop muziek. Dat de schele wazel, zoals we dan in Venlo zeggen, die hoef ik niet. Aan de andere kant maakt dat het juist radio. Ik bedoel, je kunt zelf ook een Spotify-lijstje opzetten. Dan heb je hetzelfde als wij non-stop muziek zouden draaien, toch? Ja, denk ik wel. Nou, op een of andere manier heb je dan zelfs je keuze zelf bepaald. Ben je je eigen DJ. En deze hele wazel, ja, die kun je er zelf ook tussen zetten. Tegenwoordig heb je programmaatjes, met de computer kun je zelf radio maken. En je kunt heel veel tegenwoordig. En we doen dat elke zaterdag met veel plezier tussen normaal gesproken 7:00 en 11:00. En dan komt de rotonde en. Maar nu dus tot en met ergens midden september is de rotonde op vakantie. En draaien wij een uurtje later, kan ik een uurtje langer blijven liggen. En gaan we een uurtje langer door. We gaan lekker verder met zomerse muziek. Dit is echt zo'n plaatje dat begint heel rustig. Je ziet hem binnenwandelen. Lionel Richie. Samen met wat andere mensen. Hij begint een beetje te zingen. Zij gaan al een beetje dansen zo, links, rechts. En dan gaat hij dadelijk zingen. Nu al.

Talk to You uit de top 40, Another and 54 Ultra. En ja, je bent misschien al op vakantie geweest, misschien ga je nog, en dan komen er hits voorbij en die pik je op de vakantielanden. En dit zou zo'n plaatje kunnen zijn uit de top 40, Another and 54 Ultra. De plaatjes die je meeneemt uit de vakantie, die hebben een speciale herinnering dan op dat moment. Mooi weer, lekker eten, gezellige dingen, mooie dingen gezien. Ik heb ook vakantie gehad. Ik ben onder andere in Spanje geweest. En dan kan ik het niet laten om platenzaak in te duiken. En daar kwam ik een speciale versie tegen. Ja, dit is al een gedeelte Spaans. En dan verder in het Engels. Ik heb het over Chiquita van ABBA uit Zweden, inderdaad. Maar dit is Spaans. En Chiquita betekent in het Spaans klein meisje of lief kleintje. En ja, deze single die ik tegenkwam, die heb ik toch maar meegenomen. En ik draai hem met veel plezier voor je. Helemaal in het Spaans. Hier is ABBA. Met dat lieve kleine meisje. Chiquita.

0: En de goede luisteraar heeft het inderdaad opgemerkt. Ik noemde de plaat Chiquita in plaats van Chiquitita.
1: Dit is Patrick.
2: Patrick staat op.
1: Je bent dus gewaarschuwd.

Footloose hoorde je van Kenny Loggins uit de gelijknamige film Footloose. 11:55. Je luistert naar Patrick staat op tot de klok van 12 uur. Grote natuurbranden over de grens met België en Duitsland zorgen voor rookoverlast in Zuid-Limburg. In Noord-Limburg hebben we er vooralsnog geen last van. En de plaats Gay en de Belgische Hoge Venen zorgen al dagen voor rookoverlast in delen van Zuid-Limburg. Er zijn diverse meldingen van mensen die de rookpluimen zien in de omgeving van Kerensheide, Meersen, Hoensbroek en Simpelveld. En naar verwachting duren de bluswerkzaamheden nog tot maandag. De Duitse brandweer en de WDR laten dat weten als we het hebben over de branden in het Duitse, bij het Duitse Gay. Het is nog maar de vraag of dat dorpje gered wordt. De inwoners zijn daar allemaal geëvacueerd. Ze zijn niet meer ter plaatse. En wachten op afstand wat er gaat gebeuren. Dus dat is nog spannend. Gelukkig gaat de temperatuur wel naar beneden. Maar vooralsnog is er niet echt veel regen voorspeld. Nee, het blijft droog. En dat is het al heel erg lang. We hebben flink wat hittegolven achter de rug. Of we er nog eentje krijgen, ja, durf ik niet te zeggen. Ik ben geen weerman, ik heb daar geen verstand van. Dan moet je daar ook geen uitspraak over doen, vind ik. Ja, toch. Morgen wordt het wel nog warm, zo'n 28 tot 30 graden in het Venlose. Wow! De

0: Dua Lipa, Dance the Night. En dat plaatje komt alweer uit 2023, 3 jaar oud. Ze komt van oorsprong, is het een Kosovaarse Albanese afkomst die ze heeft. En ze is deze maand jarig, 22 augustus, wordt ze, 31 alweer. Ze brak in 2015 door met de hit Be The One en groeide daarna uit tot een wereldster met nummers als New Rules, Physical, Levitating en deze natuurlijk, Be The One, Dance The Night. Moet ik zeggen, ja. 11:11. Het Zomerparkfeest is in volle gang. Zo dadelijk heb ik Jannes, misschien ook wel Mees in de studio. Zij doen de televisieverslaglegging op Omroep Venlo Televisie. En ik ben benieuwd hoe dat het tot nog toe gegaan is en wat ze nog te doen hebben. Ik bedoel, we zitten zo donderdag, vrijdag. We zitten over de helft, zo'n beetje tegen de helft aan. Vandaag natuurlijk nog en morgen daar in het Juliana Park is het volop te doen. Ik kwam vanmorgen mensen tegen waarvan ik dacht, ja, gaan jullie nu al naar het Zomerparkfeest of komen jullie ervan terug? Ik kon dat niet helemaal ontdekken. Ik vond het een beetje een moeilijke, zal ik maar zeggen.
1: Terug in de tijd. Met Patrick Stadop.
2: Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Iedere zaterdag van 7 tot 11. Patrick staat op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek. Bij Omroep Venlo Radio.

Orchestral Maneuvers in the Dark. Sommigen zeggen ook OMD. OMD. Maar goed, het blijft dezelfde plaat, hè. Talking Loud and Clear. En dat probeer ik elke zaterdag weer tussen 7 en 11. Deze weken in verband met de vakantie tussen 8 en 12. Dat betekent dat je dadelijk nog gewoon een uurtje te goed hebt van me. Son Mieux heb ik voor je met Multicolor. Op dit moment hebben ze een nieuwe single. Die draai ik volgende week. Dat beloof ik je echt. Ga ik doen. Deze nog voor de klok van 11 uur. En daarna nog een uur. Patrick staat op hier bij Omroep Venlo Radio. Wow.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Geweldige aanbiedingen bij Sportalerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kaldekierge.
2: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
3: Dit is Patrick.
4: Patrick staat op.
3: Je bent dus gewaarschuwd. Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging, dat zijn omrijders voor de afgesloten A67. De weg Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide is de weg dicht in verband met berging van een vrachtwagen en het repareren van een vangrail. Omrijden doe je via Maastricht vanuit Venlo. Parkeer de A73 naar het zuiden en weer de A2 naar het noorden richting Eindhoven. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
8: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
7: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
9: Goedemorgen. Dit is Venlo op zaterdag.
10: Goedemorgen! Je moet wel al gaan werken! Ja, jong, het is al gooi, jong. Stoeme vogel!

Inderdaad, laatste uurtje van de zaterdag 15 augustus 2026... waarbij het Zomerparkfeest in volle gang is. Daarover straks meer informatie. En de eerste twee plaatjes van dit uur, June Lodge en Prince Mohammed. En je mag wel zeggen, dat was de eerste rapper. Uit 1982 kwam die. En haalde een nummer 1 positie, stond 16 weken in de top 40... en 6 weken maar liefst op de nummer 1. 1982, long time ago. En daarna uit de top 40, Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Ik hoorde in het nieuwsbericht zojuist... het bericht rondom autoverkeer, verkeersinformatie, dat woord zocht ik. Dat je als je vanuit Venlo naar Eindhoven moet, om moet rijden via Maastricht. Ja, dat is een takkenend om, dat kan je wel vertellen. Daar ligt ergens een vrachtwagen. Daar zijn ze dus voorlopig nog wel even bezig. Die ligt in de berm en dan moet ook de vangrail hersteld worden. Dus vanuit Venlo, ik zou helemaal... Wat moet je nu ook in Maastricht zoeken als het zomerparkfeest er is in Venlo? Ik bedoel, je gaat helemaal niet Maastricht. Dat gaat nergens over. Zo dadelijk Jannes en misschien ook wel Mees... die de televisieuitzendingen verzorgen voor Omroep Venlo... rondom het zomerparkfeest. Daarover zo dadelijk dus meer informatie. 12 minuten over 11 en dit is Nickelback met Rockstar.

0: rockstar van de band Nickelback. Komt van bassist, de naam, bandnaam Nickelback komt van bassist Mike Kroeger. Hij werkte vroeger bij koffiehuis Starbucks, waar hij een kopje koffie $1.49 kostte. Hij moest vaak klanten zeggen, hier is your Nickelback. En zo kwam hij aan de bandnaam. In de studio inmiddels een van de presentatoren van de toch wel succesvolle serie, mag ik zeggen, Dit Was Het Park.
1: Ja, nee, als jij het zegt, dan zal het wel, hè, Patrick.
0: Ja, goedemorgen, Jannes.
1: Goedemorgen.
0: Zullen we verder gewoon in het Venlo's? Want het is toch een Venlo's feestje.
1: Ik vind het gans goed. Ja, er wordt veel al Venlo's geprood in het park.
0: Ja. Ja.
1: En het programma trouwens niet. Dan hadden we wel gewoon de lean aan die we op televisie wel meestal hebben. Dus dan is het al Nederlands. Mm-hmm. Maar als we mensen spreken, en dat doen we natuurlijk veel in het programma, en op de socials trouwens, als mensen in het Venlo's beginnen, dan gaan we gewoon
0: mee. Mee in de Venlo's.
1: Ja, we komen niet weer zien.
0: Ook al Duits tegengekomen, of dat toch net niet?
1: Voor mijn gevoel zien er niet zo heel veel Duitsers eigenlijk. Nee. Ik denk als ze de binnenstad ingeest, dan zien er weer wat meer. Maar in het park zelf niet. Vorig jaar hadden ze wel ook wat meer namen, denk ik, die inspeelden op die Duitse bezoekers. Mm-hmm. Dit jaar misschien wat minder op het Duitse gericht. Ik weet wel dat Zomerparkfeest in de afgelopen maanden ook heeft geadverteerd in Nijmegen en in Eindhoven. Dat ze ook wat meer van Boete Af willen horen. Mm-hmm. En dat ken ook wel met bepaalde namen die daar stonden dit jaar in het park.
0: Nou, we hebben de donderdag en de vrijdag al achter de rug.
1: Ja.
0: Zeg het maar. Het was heet.
1: Dat is een understatement. Maar het waren alsnog zeker gisteren in de avond waren het echt heel druk en gezellig in het park. We zien nu druk aan het monteren even het programma Dit Was Het Park. Dus een uur kaffeer komen op zender. Dus dan is het de uitzending van de vrijdag. Dan blikken we terug op alles wat er gebeurd is. Mm-hmm. Dus ik heb met Shontana gezeten, hebben een interview gedaan. Die had het snikheid met zijn wit pak aan. We zien bij Ron van Zalmsoos geweest. Er een bijzondere show van Magde en Zeld. We noemen een kiekje bij Broederliefde. Wordt toch zeker de jeugd massaal voor uittrok gisteravond. Dus genoeg te zien in de uitzending van vanavond, of vanmiddag moet ik zeggen. En ja, er alleen nog heel veel in het verschiet, hè, want de zoldering en de zondag, die moeten nog beginnen.
0: Ja. Ik kwam vanmorgen, toen ik hier naar de studio ging, kwam ik mensen tegen waarbij ik het vroegteken had, comedy van het park. Ah, of gewoon die er al naartoe?
1: ik ben geholpen allebei niet eigenlijk, Patrick.
0: Goed, laten we dat in het midden halen. Ik heb ook verdere gegevens van hoe dat stroetrogen. En had ik ze wel, zou ik ze nu niet nemen. Want die zijn toch rare berichten, willen we niet hebben. Wat zit er in het verschiet vandaag, de zaterdag?
1: Vandaag onder meer Roxanne Hazes, die het park in komt. Dus daar hebben we een interview mee en dan gaan we ook even de sfeer proeven. Ook wat lokaler, Bram Bongers. Ik denk dat menig mens die nog wat feestjes scheidt de afgelopen jaren Bram wel eens tegengekomen. Is dit jaar ook landelijk doorgebroken. Maar is niet te groeten, maar ook even terug te keren op het Zomerparkfeest. Door een interview mee. Ik ga een interview doen met Spinvis en Saartje. Die stonden nu ook zonder band. En vorig jaar heb ik Spinvis afscheid genomen van de band waar altijd mee stond. Nu doen ze het met z'n twee eigenlijk. Mm-hmm. Dus toch benieuwd wie dat aanvult en wie dat geeft op het park. Ja, en vooral heel veel sfeerproeven. Gewoon alle verschillende plekken, alle verschillende stages in het park. Gewoon met bezoekers in gesprek. Zeker ook op de socials wil ik ook gezag hebben. Op Instagram en TikTok maken we nog andere content dan deze op televisie, Suus. Mm-hmm. Dus als op televisie nog niet uitgekeken bent, dan kent ze het wel nog hier.
0: Ja, nou is het podium anders neergezet. Ja. En ik zag op een aantal socials zag ik toch wel wat klachten. Dus met name Venlo Zuid, dat die wat meer last hadden van het geluid. Heb je dat laatste informatie over?
1: Nou, ik woon in Hoogbliering, dus ik heb er niet zoveel last van. Maar nee, ja, wie dat precies zit met het geluid en zo, ik heb er ook wat dingen over gelezen. Maar ik heb toch ook al wat mensen gehuurd die door in de buurt woonden. En mensen die zeggen van ja, dit is even veerdaag. Huurt het er ook een beetje bij. Misschien even door de vingers zien.
0: Even door de stuff heen bieden.
1: Het fijn is het niet. En het is natuurlijk niet het enige dag dat er wat gebeurt in het Julianenpark.
0: Nee, zeker
1: maar,
0: niet.
1: Maar zwaar.
0: Ja. Zondag, wat komt er dan nog?
1: Zondag is er ook van alles op de planning. En onder meer Antoon, die natuurlijk service komt voor de afsluiter. Ik denk dat ze ook wel verwachten dat er heel veel op af kan komen. Zeker omdat de zondag nog een dag is dat het ook een temperaturen misschien de meest gunstig is om het park in te gaan. En misschien dat het ook al vroeg begint, want onder meer de nachtwachttijd in de middag op de planning. Giri 11 kennen mensen misschien van vroeger, de Venlose rapper. Mm-hmm. Die nu echt wat uitgebreider en wat muzikaler en met een band en alles erom en eraan zijn carrière een vervolg heeft gegeven. Daar gaan we ook mee in gesprek, dus genoeg te beleven.
0: Genoeg te beleven. Even terugkomend op het weer. Vandaag nog warm, / heet. En wie is het met de stuf in dat park?
1: Het is wel stuffig, ja. En ik denk dat iedereen die een dag in het park van Toef toeskomt, de neus snuit en denkt van, oh, dat ik wist niet dat mijn snot zo zwart was.
0: Goh, ja. Goedemorgen, Jannes. Ja. Ik ken het wel heel erg figuurlijk, letterlijk.
1: Ja, dat is ook zo. Nou, ik heb me iedere morgen in ieder geval goed de neus gesnoven.
0: Voor de luisteraars toe, Jannes vrief zich op dit moment even aan de neus.
1: Ja, maar ik ken weer gewoon ademen door de neus. Dus. Ja, ook dat. Ja, dat de ene keer is het een periode huilheid en een crisis dat het stoffig is in het park. Ik denk dat we dat fijner vinden dan dat er een verregende editie gaat en dat we door de modder motten.
0: Ja, nou ja, ik had vanmorgen al misschien een optie voor de organisatie. Usual waterdrop, want met die warmte en die modder kind ze een zeer bijzonder vuifje vieren.
1: Het wordt in ieder geval een vettig feestje, ja.
0: Ik zou zeggen, de groeten aan Mees, want samen met hem duisterde het allemaal. Heel veel plezier.
1: En we hebben heel belangrijk ook vrijwilligers. Dus we zien met een gans team en daar zien we heel blij mee. Dus de komende dagen nog met veel plezier aan het programma werken.
0: Helemaal goed. Dat is allemaal te checken op de socials. Die hadden we al genoemd en op de televisie. En dat is vanaf vandaag Veeroog en morgen dus ook vanaf Veeroog.
1: Zeker. En maandag dus ook van de zondag.
0: Van de zondag
1: We kennen, iedereen kent ook vroeit.
0: Dat is één. En twee... Wie is kerst, kent ze doorgrond. Ik bedoel, als ze dat allemaal aan elkaar plekt met alles wat niet uitgezond is, dan zou dat zomaar...
1: Dan kennen we heel lang door, maar of de mensen dat liever willen.
0: Jannes, bedankt voor die bijdrage. Nee, bedankt. We gaan even terug in de tijd. De tijd dat de Vrijbuiters een grote hit hadden en vorig jaar stonden de...
1: Dan mochten ze hem openen, de mainstage.
0: Ja, mainstage dat, openen. Dus ik dacht, weet je wat, trek gewoon dat tegelstreffen bij. Dat Chinees, zeg maar. Chinees lees.
1: Okay.
0: Dank u wel en veel plezier.
1: Goedjes.

0: De Vrijbuiters met het Chinees leedje.
1: Omroep Venlo.
2: Patrick staat op.
3: Patrick staat op.
2: De Nederlandse top 40.
3: Top 3.
0: En we gaan naar het jaar met eenzelfde datum, ander jaar. 15 augustus 1979, de top 40 en de top 3 ga ik helemaal draaien. Van 3, 2 naar 1, ze komen alle drie voorbij. Anita Ward stond op nummer 3 met Ring My Bell. En op nummer 2, Julio Iglesias. Ja, Julio uit Spanje. Cuerme Me Mucho stond op nummer 2. En Kiss met I Was Made For Loving You op nummer 1. 3 minuten voor 11:30. Hier is de top 3 van 15 augustus 1979. Anita Ward, Ring My Bell.
1: Nummer 3.

0: Omroep Venlo.
1: Patrick staat op.
2: Wat was het Venlose nieuws in
3: 1979, zelfde datum, ander jaar, 15 augustus 1979, was in het Venlose nieuws dat wegens grote toeloop van danslustigen verhuisde dansschool Smets, voorheen Jeanne de Rooij, van de Nieuwstraat naar de Kaldekerkerweg en gaat hier verder onder de naam de Metson Club. Hij bestaat nog steeds, ja, ja, ja. Grote brand bij de Havam in 79 aan de Wachtpoststraat, de Heringerweg. Het pand is zwaar beschadigd, de voorraad gaat geheel verloren. De schade loopt in de miljoenen. Havam zal een nieuw pand bouwen op Groot Bollig in Blerik. En Jan Teunissen, wethouder ruimtelijke ordening, roept de gemeentelijke monumentencommissie in het leven. Deze moet de gemeente van advies dienen over historische panden. En de oprichting bedrijf Lagotronics door Frans Lamberts en Carlo Gurtjes. Lagotronics start met het installeren van licht- en geluidsinstallaties in cafés, dansscholen en discotheken. Op het moment dat dit in het nieuws was, is de kerntaak van Lagotronics het ontwerpen en inzetten van interactieve spelbediening, stemsystemen en showcontrol en LED-verlichting. En de laatste nieuws uit 1979, de broederscholen Sint Martinus en Sint Matthäus en de Monsieur Boermansstraat worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe, moderne Sint Martinusschool. De nummer 1 van 15 augustus 1979 heb je nog te goed. En dat is Kiss met I Was Made For Loving You.
0: Nummer 1.

lekkere plaat uit de top 40, Magnetic. En de Bauza was er verantwoordelijk voor. Het Zomerparkfeest is bezig met zijn 48e editie. En we besteden daar op televisie, Omroep Venlo Televisie, veel aandacht aan. Dit was het Parks, weet het programma. Is vanaf vrijdag 14 augustus, gisteren dus, tot en met 17 augustus, dagelijks vanaf 4 uur te zien bij Omroep Venlo. Reguliere nieuwsuitzending van 17:30 gaat op maandag gewoon door. Aan Jannes hoorde je het eerder dit uur vertellen wat er allemaal aan bod komt en wat er ook al allemaal geweest is en over de stof in het park en de geluidsoverlast. Het valt allemaal wel mee. Raspberry Beret, hier is Prince.

0: van het Engels naar het Venloos. Weet jij welke hit dit is?
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Als Jeanne d'Arc een hert had, zou het dan als cadeautje weggeven aan Emis Juillet, die er nog verlangt te zien wie een engel zou moeten zien. Zien een droom is om haar hart weg te geven als een wijs op een golf. Ze groef zoveel in haar lichaam dat het aan het graf heeft geschonken.

0: Joan of Arc, Maid of Orleans. Orleans, zeggen sommigen. De Fransen vooral. Orchestral Maneuvers in the Dark. En dan zie ik hier een bericht. Want op woensdag 2 september organiseren gemeente Venlo en de Ontspeulknul een Ontspeuldag in Tegelen. Tijdens deze dag ruimen buurtbewoners op en geven ze spullen een tweede leven. Dit doen we ze samen met lokale partners zoals kringloopwinkel Emmaus Phoenix. Woon je in Tegelen en ligt je huis vol met spullen die je niet meer gebruikt, doe dan even mee. Je kunt je spullen op woensdag 2 september inleveren tussen 12 en 2 uur. Dat kan op de parkeerplaats van station Tegelen en dat is de Drink 5932 CN in Tegelen, de Drink, die vind je wel. Alle spullen die nog bruikbaar zijn, schoon, heel en compleet, zijn welkom. Je kunt dan denken aan kleding, elektronica, speelgoed, huisartikelen, boeken. Afval of kapotte spullen, die worden niet ingenomen. Dan kon je gewoon weer mee naar huis. En woon je niet in Tegelen, dan kun je ook spullen die de moeite waard zijn inleveren. En breng die dan naar een kringloopwinkel of in de buurt. En ja, dat is dus allemaal te doen daar op woensdag 2 september... samen met de gemeente Venlo en de Ontspulknul, de Ontspuldag in Tegelen. Ontspullen. Ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar ik vind het wel een woord om de volgende keer te gebruiken bij Scrabble.
1: Patrick staat op.
2: Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten.

0: Black Eyed Peas en I Got a Feeling. Dat was de laatste. Bedankt je voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer tussen 8 en 12 uur. En dan in het laatste half uur heel veel aandacht voor de aftrap van de stemweek voor de Venlose 100. Ik ben benieuwd hoeveel presentatoren van die Venlose 100 die in de derde zaterdag van september plaats gaat vinden. Tijdens de Nacht van het Limburgse Leed. Dan aanwezig is tussen 11:30 en 12:00 gaan we hem aftrappen. De stemlijst is dan geopend voor de Venlose 100. Als je nog wat tijd hebt en je gaat naar het zomerparkfeest en je hebt een graadje tussen de... Noteer alvast wat plaatjes. Wat Venlose plaatjes die in de Venlose 100 zouden moeten komen te staan. Bedankt voor het luisteren nogmaals. Ik zou zeggen, maak er een geweldig weekend van. Of je nou wel of niet naar het ZPF gaat, je kunt het allemaal volgen op Omroep Venlo Televisie. Jannes heeft je daar volledig over bijgepraat. Ik wens je een geweldig weekend. Geniet van de hete zaterdag en de koelere zondag. En tot de volgende week maar weer. Groeten, de mazzel, de ballen. Oje!
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
3: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers... die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
4: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 17 kilometer file vanaf Nederweert, een half uur vertraging. File wordt veroorzaakt door een kapotte auto. Goed nieuws over de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Is nog maar één rijstrook en wel de rechter dicht op knooppunt Leenderheide voor een spoedreparatie. Dus het verkeer kan er daar weer door. En op de A76 Geleen-Keulen bij de Duitse grens. 20 minuten vertraging door de controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
7: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: niet heel voor dich.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nie op Omroep Venlo.
2: Hallo lief mensen, dit is Simone Rood.
3: En Frank Donders.
2: Met een nieuw nummer.
4: Ins on ins.
2: Noten huren op Omroep Venlo.
0: Het beste goede regio.

0: deeg.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is nieuw op Omroep Venlo.
3: Steel. Love brings me home.
2: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo ligt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralendehof.de.
2: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuur tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide nog 10 minuten vertraging. 10 minuten op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. En ook 10 minuten vertraging op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide is voor een spoedreparatie de rechterrijstrook dicht. 20 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Gift Card. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt de Leen der Heide. Na een kapotte auto daar nog 10 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. Geldt niet voor de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Er wordt de vangrail gerepareerd bij knooppunt de Leen der Heide. 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En een kwartier vertraging door de grenscontroles op de A76. Vanuit Geleen naar Keulen langzaam rijden vanaf knooppunt Kundenberg over 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.

0: Omroep Venlo.
1: Geweldige aanbiedingen bij Sport Alerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sport Alerts in Kaldekierge.
2: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met Quick Wrap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven is een auto met caravan geschaard bij Eurmond. De rechterrijstrook is dicht en zodoende 5 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten op de A17, Dordrecht-Roosendaal bij Zevenbergen. Op de A67, Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging voor het verkeer een kwartier. En 20 minuten oponthoud aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Keulen langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
7: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
6: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
0: Omroep Venlo, 96.9.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A67 Venlo-Eindhoven, 4 kilometer file tussen afrit Zomer en knooppunt Leenderheide. Een kwartier vertraging door een spoedreparatie. A76 Geleen-Duitse grens tussen knooppunt Kundenberg en de grens. 2 kilometer file door de grenscontroles, bijna een half uur vertraging. N57 Middelburg-Brouwersdam bij Sirooskerke, 4 kilometer file. Voor een aanrijding rijden geen treinen maar bussen tussen Tilburg en Boxtel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.

0: is Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Mienke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam een half uur vertraging, bijna 6 kilometer file tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. A67 Venlo-Eindhoven bij Knoopert Leenderheide 4 kilometer file door een spoedreparatie, een kwartier vertraging. En het staat stil aan de Duitse grens in Limburg op de A76 vanuit Geleen 2 kilometer file. Door een aanrijding rijd ik in treinen maar bussen tussen Tilburg en Bokstel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
7: Alles voor de lekkerste barbecue.
8: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
6: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: altijd voor dich.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nie op Omroep Venlo.
2: Hallo lief mensen, dit is Simone Rood
3: en Frank Donders
2: met een nieuw nummer.
4: Ins on ins.
2: Noten huren op Omroep Venlo.
0: Het beste goede regio.

ik. Ben geboren en blier ik, maar woon in de stad. Maakt toch niks uit.

Esther, Edde, Rijnmoen. Cultuur en muziek kriegen de geest. Een song zorgt voor een beetje rock'n'roll en een Venlo

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A67 Venlo-Eindhoven, rechterrijstrook dicht bij knooppunt Leenderheide voor een spoedreparatie. De vertraging is een kwartier. 20 minuten oponthoud op de A76 vanuit Geleen naar Keulen vanaf knooppunt Kunderberg. 2 kilometer file tot aan de Duitse grens door de grenscontroles. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Washin 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Washin 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Washin 7, altijd dichtbij.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A67 Venlo richting Eindhoven staat 3 kilometer file bij Knoopend Leenrijden door een reparatie aan de vangrail, 10 minuten vertraging. Grenscontrole file op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens, 10 minuten extra in 2 kilometer file. Op de N57 Middelburg-Brouwersdam bij Seroskerke 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
7: Alles voor de lekkerste barbecue.
8: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
6: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Omroep Venlo.
1: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
2: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Aan de grens op de A76 vanuit Geleen tussen knooppunt Kundeberg en de grens 2 kilometer file door de controles een kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
7: Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo legt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralenderhof.de.
6: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
0: Omroep Venlo 96.

0: niet evenig.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Mie op Omroep Venlo.
2: Hallo leefmensen, dit is Simone Rood.
3: En Frank Donders.
2: Met een nieuw nummer.
4: Ins on ins.
2: Noten huren op Omroep Venlo.
0: Het beste goede regio.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw op Omroep Venlo.
2: Steel. Love brings me home.
0: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit, vitaal aan het werk.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo ligt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralendehof.de.
8: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
9: Geweldige aanbiedingen bij Sportalerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kuilderkirche.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
3: Altijd hier voor jou.
0: Omroep Venlo.

Zoekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahoui de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.

0: niet evenwichtig.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nie op Omroep Venlo.
2: Hallo lief mensen, dit is Simone Rood.
3: En Frank Donders.
2: Met een nieuw nummer.
4: Ins on ins.
2: Noten huren op Omroep Venlo.
0: Het beste goede regio.

0: niet heel voor dich.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw op Omroep Venlo.
2: Steel. Love brings me home.
0: Het beste uit de regio.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: uur leeg.
1: Omroep Venlo.
2: Maar zomer, het was druk. Ik keek naar hoop en ongeluk en geen...

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: het idee voor dich.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nie op Omroep Venlo.
2: Hallo lief mensen, dit is Simone Rood.
3: En Frank Donders.
2: Met een nieuw nummer.
4: Ins on ins.
2: Noten huren op Omroep Venlo.
0: Het beste goede regio.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.

0: hij voor dich.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is nieuw op Omroep Venlo.
3: Steel. Love brings me home.
2: Het beste uit de regio.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter... Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Nieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS Journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file, die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio.
2: Mam heeft me dat gezegd. Waar nog niet zo groeit. Jong liefst er goed. En trek niet zo'n snoer.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

niet meer bijt. Pak stich mich vast en deils met mich mien las. En dich luis mij en schaus mien geit.

0: altijd voor dich.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nie op Omroep Venlo.
2: Hallo lief mensen, dit is Simone Rood.
3: En Frank Donders.
2: Met een nieuw nummer.
4: Ins on ins.
2: Noten huren op Omroep Venlo.
0: Het beste uit de regio.
5: Als ik het niet dacht.

0: het idee voor dich.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw op Omroep Venlo.
2: Steel. Love brings me home.
0: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning.